Hemelse Vader, Koning Jesus, ons verwelkom u vanoggend op die lig. Dankie dat u ons wil gebruik, heilig en seën om same sien. En mag u vrede, u liefde en u genade ons vergesel. Ons bid dit, ons vra dit in Koning Jesus naam en met baie dankzegging. Amen.

0: Luisteraars, ons het een baie besondere of een mooie eer vanochtend om broer en sister hier in die studio te het. En ja, dus kom ek vanochtend ook aan die stuur is van sake. Ek wil graag ons prediker vanochtend vra om homself voor te stel en dan ook sy tekst en thema vir ons te gee. Goeiemorgen, vader.
1: Goeiemorgen, deken Grispe. Ek is Johan Philips, vader Philips van Emeritus, vader Philips, verbonden aan die St. Andrews Kerk, en ek groet u allemaal in die wonderlijke naam van ons Heer en Meester. Onze tekst gaan kom uit Matteus 9, vanaf vers 27 tot 31. Matteus 9, vanaf vers 27 tot 31. Ek wil graag een paar speciale mense groet. Aan Sophie Boesen, daar van Oudshoorn, en om Boet Lamethuis. Ook daar van Oudshoorn. De Essekwas van Adams Kraal, Kweekraalse mense, en sommer al die buitenstasies wat aan my bekend is. Die gebedsgroep, die Filiese van nabij en van ver, en dan ook alle Follies wat ingeskakel is. Wees gegroet, die Here seën. Mooi dag.
0: Dankie. Ons sê ook, môre dan aan juffrou Petronella Philips, wat saam met ons in die atelier is. Luisteraars, kom ons gaan nou vir musiekbreek, en daarna gee ons geleentheid vir vader Philips, om dan die boodskap vir ons te bring.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Isiqua Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong Mobiele Uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jennis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
1: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.

En ja, 30 het ons headlines in die Sikosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En vandag wil ek by u weet, dis ons topic vir vandag, wanneer is jy op jou gemaklikste? Wanneer is jy op jou gemaklikste? Is het dan een jons pan met een kopie thee? Is het dan een jons pan met een glas rooi wijn? Is het wanneer jy koffie drink? Is het wanneer jy in jou bed is? Of voor die kassie? Laat weet van my 060-505-2693. Jy kan ook van my skakel by 044-884-0831. Wanneer is jy op jou gemaklikste?

Ja, welkom terug. Tijd so 29 minute na 9:30 lees ek vir u die hoofteken in Afrikaans natuurlijk. En ons topic vandag is, wanneer is jy op jou gemakkelijkste? Ek het voor een voorbeeld gemaakt, is het nou wanneer jy rustig met een kopje thee sit voor die TV. Wanneer is jy op jou gemakkelijkste? 060-505-2693.

sienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-88. Navraag ouderling Gordon in Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Dit was die muziekkeuse daar van Auntie Katie, al die pad van af Nys. Ek het nog so paar boodskapies oor wat ek moet aan aandag skenk morgen.
1: Ja, Jolien, dit is vir die Almeida gemeenskapsel. Kijk jy, sy gaan jou danskuntjes aantrek daar, ek gaan jou sien.
0: Ja, nee, baie beslis. Ek gaan baie besig wees, maar ek gaan wel te sien wees daar so. So ja, ons gaat lekker rukskit en plik daar, saam met Michael Lind en Christopher Phillies en Pieter van der Westhuizen.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen, Jolien. Uit de pap, pap, sop, nat, George, reen, lekker hierso, is my binnenshuis. Maar ja, ons Heere sal ons deurdraan, he. Ek wil net graag van jou, wil jy vir my last date speel, asjeblief toch, he. Last date. Nee, ek sal dit waardeer. Ek hoop jy is ook so nat soos jy nie. Mag jy een vrolijke dag heen, he, en een lekker pot sop kook, he. Ek sal kom haal vir my. Nee, jy moet mooi blijf, maak een grapje, he. Baie liefde daar vir jou. Mooi kijk. Morgen Jolien, is ieder hier so? Man, wanneer ek die gemakkelijkste voel, is wanneer ek kleren aantrek, wat ek, waarvan ek hou en waarin ek gemakkelijk voel. Ek hou nie van voorgeskrewe kleren, nie, wat ek moet aantrek na een party toe of een verjaarsdag of wat nie. Dan ek wil my eie kleren aantrek en ek wil gemakkelijk voel. En die kleren wat ek aan het, nee, jy moet een mooie dag heen.

0: Hartelijk goedemiddag, zei iemand die van mij, Sebastian, zomaar. Ja, nee, van het begin af zomaar die hartsnare tokkel. Douw, mijn hart is baie ver. En die lang kloof van douw dit, nee, wees mooi met ons. Ja, nee, zoals je sis van de rust, sis is lekker om van jou te horen, vriendin. Ik hoop jij geniet elke oomblik daarvan. Je weet, ja, would I lie to you? Een baie interessante liekie daar, nee, baie interessante. Really interesting one, that one. Right, you on the Midday Connection. Following it up to, you know, that song, Made to Love You from Gerald Levert. And then obviously, you know, Would I Lie to You from Charles and Eddie. Taking you back to 1992 with that. It's a classic hit, you know, one of the classics. And the song became an international hit. And honestly, it remains one of those feel-good R&B tracks, definitely. Yeah, that you want to listen to over and over and over. But it's a beautiful song, you know. Taking you back to the early 90s, to be precise, 1992. And like I said, it became a big hit, this one. A song about love, trust, and simply asking someone to believe you, you know. And that's all you hear right here on the Midday Connection. In FM, hello. Hello.
1: Goedemiddag, Sebastian.
0: Goedemiddag.
1: Christina Willemse hier.
0: Yes, Christina, hoe gaan
1: we? Goedemiddag, allemaal wat mijn stem hoor, wat ingeschakeld is op Eden FM.
0: Ja.
1: Uit een lekker, reënerige Joodse, wil ik maar net al die familie aan die kant van Kanaland, daar in die Prinsrivier familie. Ik was nog op die bol.
0: Ja.
1: Op eenmaal het lekker reen gekry.
0: Ja, sê vir hulle, en natuurlijk ook hier span, hier in Zoar, nee. Ja, jy moet hulle groet daar.
1: En daar wat het nog reen, en Lady Smith en so. Sê maar net, goeiemiddag. Ja, ons is nog op die licht. En ons is ons nog een eden familie.
0: Baie waar, vrienden.
1: As so ons mekaar kan luister na mekaar.
0: Mm.
1: En laat het goed aan sy pas, dankie vir die muziekie.
0: Mm. Je weet moest.
1: En die kou hou, je was op een beetje wakker,
0: joh. Ja, nee, is waar, Christina, is waar. Nee, groot vriend daar van die Kanaland daar, nee, Zoarse wereld. Nee, ja, als ik daar stem ik je hoor, dan denk ik soms daar aan jouw neighbor, jong. Zo skeens word ik aan jou gebleed, Bok daar, nee. Hoor Bok, ik hoop of Bok nou luister daar, Bok in die familie, nee. Hallo.
2: Goedemiddag, Sebas, een gestaakte video's. Groeten van al die maatjes, allemaal moet een mooie dag in. Sebas, jy moet ook een mooie dag hier daar in die atelier. Dat komt nog met die liefde van Katrina van Volmoed. Mooie dag.
3: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is een baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerkse omheining echter vervallen geraak. En die gemeente is tans bezig met een fondsensameling in die vorm van een competitie loetjie om een meer as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: pas. Bij jou kom in mijn huis. Ik wil net al mijn Edenmaatjes groet. Er is te veel bij namen om op te noemen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik wil van de zelen met een lieflijke dag verder geniet.
1: Ja, ja.
0: En ja, ik is bij je lief hulle. Almal van A tot Z.
1: Lekker man.
0: En jij moet ook een geziende dag hê, Sebastian.
1: Dankie.
0: Dat komt van Auntie Liza hier van Heidelberg.
1: Baie dankie, Auntie Liza. Nou ja, love the music, the vibe is sommer lekker cool, sê is hierdie boodskap, ne? Lekker old school LP's en cassette, sê die vloe hier so, ne? Nou, dis nou my muziek hier, die gooi se bas, gooi. Ja, nee, wat ek hoor vir jou vloe, middag geluk wens, ek gaan ook aan Shirley en Pieter John, September, want vandag al huweliks herdenking van 22 jaar vier, hoop dat julle nog soveel mooie jare saam gaan het, ne? Mekaar lief gaan heen, ja, so sê dit Miriam Eso hier van Slangrivier wat hierdie boodskapie vir ons instuur, nee, baie dankie daar Miriam, nee, ja, prachtig, you know what, there's a song that's going to be taking us to the news at about 1 o'clock, I'm going to be sharing that one with you in a bit, so stay right there, it's going to be coming up in a bit, but benodig jy businlichting, Go George is reg vir jou, nee, beplan jou rit op die webwerf of gesels met GoBot, hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie, jy verkies daar miskien een rechte persoon om mee te gesel, dan kan jy die volgende nummer skakel 0800 044 044, tussen 5 voormiddag en 8 namiddag, nie, of jy klik of bel, Go George is hier om te help, nie, daar is jou boodskapie, ons deel dit graag saam met jou, net hier op jou gunsteling radiostasie, hier in FM, natuurlijk jou stem hier in die hart van die paradijs. Another song coming up, it's going to be taking us to the news at about, 1 o'clock, in the next 4 minutes, it's going to be done in Afrikaans. Do you know, the following is very interesting. What if the key to manage your wealth isn't timing the market, but having the right tools and insight? Now, with Nedbank online share trading platform, you can put your money to work across local and international markets all in one place. Whether you're building your portfolio, diversifying your investments, or exploring global opportunities, you have access to expert insights, company research, and real-time market trends to guide your decisions. And you don't need a large amount to get started, because successful investing isn't about guesswork, it's about making informed choices over time. Now, with flexibility to trade anytime, anywhere, you stay in control of your financial journey. Register today on the Nedbank online share trading platform and take your next step towards a smarter investment.

sien na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaatjes by 082-437-2099.

Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

0: Allô, Greg, good afternoon.
1: Excuse the Soviet leader, he's a compartment. He thinks he's Soviet of Salkantin. He doesn't know what's going on. But he doesn't know how to do it. He doesn't know how to do it. He doesn't
0: know. Ja, daar is die plek om te wees, inderdaad. Precies kwart voor vijf, hartelijk goeiemiddag. Hier in FM, welkom bij de Afternoon Drive. Bompie, wat sê jy? Hartelijk goeiemiddag.
2: Hi, goeiemiddag, Paul.
0: Middag, Bompie.
2: Paul en Mas, ek wil net daar vir die Willemans gesin sê, sterkte vir Donovan en sy vrou met die ingang van hulle seun gister. En het kom van ons allemaal af, die skeppersfamilie, die Poisons, en die Kiewietse, en die Gordons. En een prachtige, prachtige dag bij jou verder, Paul. Dit was een prachtige sien, Paul Hoops, wat ons nou verlaat het. Dank je, Paul.
0: Pompie, ons dink aan julle in hierdie tyd. Ons dink aan julle. Ja, dit is kwart voor vijf en kom ons maak het daar aan Volmoed. Hier is die burgemeesteres van Volmoed. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag. Mr. Paul,
0: middag,
3: ingeskakeld by die huis, ek wil groete sê vir al die maatjies. Hulle almal moet een baie mooie en geseende dag hee, en Mr. Paul moet ook een mooie dag hee, daar in die atelier en veilig huis toe gaan. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed, mooie dag.
0: Baie dankie, Katrina van Volmoed, jy moet ook mooi blij. Kom ons vat hier een keer, hartelijk goeiemiddag.
4: Middag, Paul.
0: Middag, sê.
4: Paul, ek bel nou in om te sê, voor die onbekende my kinders. Ek wil net hallo sê vir hulle. Ogina en Jacob. En die vrein om dat. En drie keer om ons. Ek hoor om ons is ziek, maar om ons. Jy moet gauw gezond raak hoor. Ons bid vir jou. Lek op die plaas.
5: Ik wil ook ietsje.
4: Audrey.
5: Ik wil ook ietsje.
4: En een mooie dag voor jou verder, Paula. Ons luister voor jou lekker. De leen uit die prachtige robbers daar.
5: Paula Hoops, get ups. Hallo Paula.
0: Hallo, hallo jylle. Hallo jylle. Ach, jylle man.
4: Noah, maak goed.
5: Sê, Noah.
0: Hallo Noah.
5: Van Riversdal.
0: Alipad vanaf Riversdal. Noah, wat ook so lekker saamkeer. Dankie Lilian. Jylle moet veilig wees en hou jylle warm, want dit is nat. En behalve dat dit nat is, is dit ook koud. Ek weet nie of hierdie weer ideaal is om die ding te doen wat ek nou hier speel, ek weet nie, maar kom ons kyk maar.

0: Radio Raad, ons blik van muziek in hier dan nabring ik voor jou zo een of twee woensdag winken hier op jouw nummer 1 draadloos. Maar voordat ons daarbij kom, en ja, ik, Mr. Paula Hop, Stevie Giep, groet jou uit die harkie van die prachtige tuinroute. Stay blessed, jongman. Is dit een jongman wat een ander jongman uitken? Hartelijk goeiemorgen, Stevie Giep. Leuk om jou bij de drive te hebben. Je praat van jongman, hier is nog een, Kavoeks.
1: Ja, nee, Paula, Kavoeks, jij ook net. Hartelijk middag aan jou. Sterk op pad lang kloof toe.
0: Lekker, man.
1: Sterk op pad.
0: Dat gaat ons. Nou, laat ons gaan. Oh, it is Wednesday, it is Klein Sarah, and this is Paula Hopske Dops. The time exactly, 5:15.

0: Und dann nehmen wir mal, kümmern dich. Hallo? Goedemiddag.
1: Marag.
0: Marag, zeg. Wie praat nou?
1: Jan van Nysna.
0: Hallo, Jan van Nysna. Hoe gaat het?
1: Ja, kijk, ik heb een ander ding overgekomen.
0: Praat met mij.
1: Ik val nog wel met die kieren uit.
0: Ja, Jan?
1: Ik heb mijn wallet vergeet laatst vrijdag.
0: Door.
1: Dan pak die. Die pak die. Pak het door.
0: Ja.
1: En toen je een pakker dorp inkom van die brug af, bij die derde robot daar, bij die pick-up-pijs waar je links af op die robot.
0: Ja.
1: En dan ga je mijn iPad recht af. Recht hier, ja, ook niet. Twijn uit. Je gaat mijn iPad recht af in die locatie in de Lijfstraat. En dan naar de onderkant, waar je op die draai komt, waar tijers op de linkerkant is, daar even. Het ik mijn wallet vergeet, maar
0: ik ben niet meer. Ja.
1: Want dat is op een uitstapje, ik kan niet meer wiskens doen.
0: Ja, ja.
1: En ik moet mijn wallet daar verloren, want toen ons op pad is, daar vanaf ons voorgeklim, maar in een andere rijding, een grote ja. Rijding.
0: Jan?
1: Pad, wat is voor die andere mannen gaan
0: okay. Nou kan jij jouw nummer voor ons geven dan? Geef je nummer voor ons en dan als iemand daar jouw wallet opgeteld heeft, dan kan hij jou contact.
1: Ja, mijn nummer is 073.
0: 073.
1: 63.
0: 41.
1: 214. 214.
0: Jan?
1: Ja,
0: ik
1: mijn ID en mijn license.
0: Ja, mijn ID. Ik kan me indenken, ja. Ja. Maar Jan, ons hoop die rechte persoon luister nou en is ingeskakel en dat jy jou wallet en vooral die belangrike kaarte en dokumente en goed dat jy dit sal kan terugkry. Maar baie dankie dat jy Eden FM gekontak het. Mooi bly. Daar sy. Baie dankie Jan. So ja, as jy dalk Jan se wallet opgetel het, sy besie opgetel het, kan jy vir hom kontak. Ek gee net gou weer die nommerkie. Die nommer is 073 634-1214. Ek herhaal 073-634-1214.
2: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
3: Thank you for giving to the Lord.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

my laaste 20 minuut het aangebreek, hartlik goeie laatmiddag. Byna groet het. Ops, byna groet het. En nou tussen 6 en 7 is dit Kickback saam met Daryl Damons en dan het ons skole uur 7 tot 8 saam met die aanbieder Roger Jacob.

0: Let's give her a hand.
1: Before my interview with Donatello, I want to ask Mrs. Mara Loos to say something. Ek wil net iets sê. Mara Loos is deel van die George Hoërskool groep van 1986 wat 'n reünie gaan hou. Daai reünie gaan hier in Desember wees, 8 en 9 Desember, as u wil deel wees daarvan. En hulle soek nog van die leerders wat hy dit saam met hulle in matriek was. Moet julle asseblief julle detail stuur en ek kan julle in verbinding bring met meneer Selwyn Mouden wat een van die organiseerders is. 083-449-2047 is my nommer. Maar kom, ek speel vir u wat Mada Loos gesê het.
2: Ja, Beryl, jy was die favorite met paie. As ek reg onthou, as ek nou ons huis uit kinderklas kan onthou, ek weet, daar was jy ook by in die schoolse favorite. Ons mis al ewig bly die vloere skrop, dan sit jy soos een queen, want Beryl, o, Beryl, dan kan nie skrop vloere nie, want haar knie is nie lekker nie. En so moet ons maar staan en skrop, maar ok, Queen Bee sit reg op lekker tye, maar dis verhaalkies wat ons lekker kan hou vir die chill dag van ons by mekaar gaan kom, miskien ons eerste dag. Ek chill al van matriekjaar, vra maar vir Rodney Smart en John Stierman en Mark Loos. Nikkie gaat die chill middag voorbij ons gegaan.
1: Is goed om jou hier te heet, Donatello Bota. Ek hou van om jong mense met talent by my te hee, en vooral leerders, want dit is een skoleprogram, skole hier. Yes. Hoe gaan dit met jou, Donatello?
3: Soos hulle sê, ons arme mense klaar nie.
1: Prachtig, ek hou van jou naam, het was ook een ninja turtle destijds. Hulle het my sy mooi naam gehad, is Donatello. Ek ken nou nie die ander, wat is die ander
3: naam? Ek ken ook letterlijk julle al, die ander te weet.
1: Ek het hulle geken, maar wie is
3: my...
1: Dit ken dit eindig, ja, Donatello. Dit is een baie mooi naam, maar hulle noem jou ons Donza. Dit is jou rap naam.
3: Yes.
1: Ek het ook baie van rap gehou, wie in die 90's, ek het gehou van Biggie, weet jy vir Biggie ken nie.
3: Engelse rapper.
1: Ja, van Amerika, ja.
3: Ek hou nie reaar van Engelse rappers, he.
1: Ok, wat Afrikaans rappers hou jy baie van?
3: Net my, like my Tomies. Wat samen
1: loop. Wat samen sing.
3: Ja.
1: Ok. Die is hier Early B, man.
3: Ok, hy so. Ook, ja.
1: Ja, hy is, ek denk hy het ons nou redig rap, Afrikaanse rap, aan boe gesit, nie?
3: Hy is waar.
1: En wat is hy ander ouse naam, die lang oom, en hy was ook hier op, hy was al hier so op skole eer. Nie Gogga nie, hy het so ander naam, man.
3: Gogga.
1: So type naam, jy weet. Maar ok, ek kan nou nie lekker onthou nie. Dit lag lekker vir Gogga. Moet ek jou Donatello noem of Donza?
3: Donza.
1: Ok, Donza, man. Kijk, jy was ons nou by skole, verskillende skole, yes. Voor hier van Kerwel toe gegaan het, nee, ja. Van Kerwel moet ek net vir luisteraar sê, is een vaardigheidsskool waar jy met deur om met Johanna te werk, maar voor dit gaan jy, jy is eerst 14 jaar oud as jy begin by van Kerwel, maar voor dit as jy by ander skole, nee, gewoonlik laarskole, wat die laarskole was jy by?
3: By Zoos nummer 3 in St. Paul's.
1: Rousemal Primeer vandag, maar dat was ons die beginnaam.
3: Ja, Zoos nummer 3.
1: Zoos nummer 3, ja. En toe St. Paul's.
3: Ja.
1: Eerst by George nummer 3. Rousemal Primeer en toe St. Paul's.
3: Ja.
1: Wie was die hoof by Rousemal Primeer?
3: Meneer Muller.
1: Well, Lionel Muller, ja, hy is nou nog die hoof. En ja, wie was die hoof by St. Paul's en Joda? Of
3: meneer Calvert.
1: Calvert, en hy is nou nog die hoof.
3: Ja, ek dank
1: ja, die vorige, een van die vorige hoofde, meneer Pieter Tytus, is my Engels onderwijzer, maar jy sal jy hom ken nie.
3: Meneer?
1: Pieter Tytus.
3: Pieter Tytus, he.
1: Nee, man, hy is het is erg lang voor jou tyd. Toe jy gebore was, toe is hy miskien die hoof daar.
3: Oké. Okay.
1: Toe maak hy klaar as hoof. So lang gelede is dit. En hoe is die lewe daar so by Van Kerwel?
3: Het gaan maar aan, ja.
1: Is het beter? Kijk, dit is een ander type school, waar jy met jou hande ook werk, en dit is een ander type school as Rosemore en St. Paul's.
3: Yes, dit is beter.
1: Is het beter dan?
3: Ja.
1: Jy kan jouself uitleef.
3: Yes.
1: Ja, so, ek noem dit vir luisteraars en vir ouers, dat hulle ook net weet van die school. Ons het Olympia, ons het Oudsoringvaardigheidsskool. Maar Kerwel, een uitstekende school.
3: Yes,
1: en hoekom is het so dat julle altyd die talente het? Jong, hier was al kinders, man, wat sing en hulle doen alreine goed. van Kerwel.
3: Yes.
1: Oei, wel, ek het 'n paar Olympia kinders ook gehad,
3: maar meisie van kinders.
1: Meisie, die jare jy nou, nee, voor jou tyd ook.
3: Okay.
1: Hulle doen alreine goed, poetry, hulle sing, hulle kan acting doen.
3: Okay, acting, maar nie sing, ja, sorry. Ons allemaal het die mooie stemme nie.
1: Ja, nee, nee, ek kan ook nie mooie sing nie, man. Ja, dit is een grap as ek sing, maar jy kan rap. Wanneer jy vir die eerste keer begin rap?
3: Het was verlede jaar September.
1: Redelijk, November. Oh, het is redelijk laat in jou leven wat jy besluit het om... Hoekom het jy nou besluit om te rap? Is het so maar net een ding wat jy...
3: Nee, het was hier like so maar net een ding. Het is maar net toe die ou wat die sal het eens, maar ja, die, toe hy die beat like speel en hy like, ek het om net te sê met die beat van my stier en dus het wat... Ik gaan kan rap op de beat. Als ik hier rappen niet, maar ik gaan kan rap.
1: En is het jouw eigen woorden wat je rap?
3: Ja, maar je mensen kunnen wel goed stelen, mensen gaan achterkomen.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja, oké, okay, maar je ook het gedacht, je kan alle mensen so
3: nee.
1: songs ook doen en zo, en cover, je weet. So, oké, okay, so is net jouw eigen goed wat je...
3: Mijn eigen goed.
1: Ik denk dat het bij slim is om dit te kunnen doen, hoor, want ik persoonlijk zal niet kan doen.
3: Het wat tijd.
1: Ik bedoel, zijn hengse vaardigheid om dit te kunnen doen.
3: Ja.
1: Nou, kan jy vir ons daar gooi so?
3: Ek kan nie freestyle, maar ek kan like iets rap wat ek al geskryf het.
1: Sure, asseblief.
3: So in 'n beat.
1: Ja, net soos jy wil.
3: Okay, but ek dink like...
1: Ek kan nou nie veel beatbox sê, ek is nou jammer daaroor.
3: Nou, is fijn. wat ek mag ook eerst iets sê, ek dink, of jy is met jou een rapper, is dat skill worden, but ek gaan nie skilly, but ambitious wish of iets hy is ook like jy nie skill but ons gaan na like
1: wish
3: ja soos die meeste aan die rappers gebruik my sal ek goed
1: wish
3: ja soos hy nommer goed hulle praat my sal ek goed
1: ok solang jy die vloek
3: ja
1: ok
3: oh kan ek kan ek maar begin
1: man ons sal een piep maak as het nie niks meer maar jy kan maar begin
3: ok op en af gooi my elevate tekens ingeboekse, sy staan nie buiten, bodies drops in het jylle like, het is no personal like, spoeg die feite, op en roos is hy exclavate teken, teruggekom in reverse my status, forward pass is die jongens uit, is het is EF2, soos die jongens fakers, first reverse, maak die ratte los, voor die petal trap, tap die klatsjes in, no met sy en sommer nou hier vannacht voor die meeting, hou laat ek ouwens drill, polie papie wat nou opgegrouw het, ek is toegemaak en die beats is vou, big steps, laat die level low, ek is upcoming like, on never know om, hoe kan sy step in die boele like, hoe, drop location, het spinnekie hoek, de vier van die bedes, ik woon daar een boekje van staan in zijn site, wat ik look, praat hier op zet, ik zou slijtjes, ik moet of ik loop in die street, door ik mensen mee zoeken, ik zou wannabe dom, maar daar gaan naar mijn bloed, ik ga heel toekomst spinnen, ik zou maken voor die goed, denk ik kan langer als hij kan rappen.
1: Ja, so ek is voor mij net amazing, dat iemand zo vinnig kan praat, kan rap, dit is de plek, je weet, net is dit is rechtig bij je goed,
3: okay.
1: Is rechtig bij je goed, je kan ook niet te veel rap hier zo op je radio nie, nee?
3: Ja, ik kan niet like te veel rappen, ja, van mensen gebruik het sommer van AI.
1: Ik wil net vir Lynette Du Plessis, baie bekende danser in die land, sy was by George Hoor, baie dankie sê, want sy het my vertel van jou, en dit is my goed om, jy weet, miskien as jy een van die bekende mense, dan kan ek ook sê, jee, ek het met Donza het ek gepraat, ek het yes. onderhoud met Donza gedoen.
3: So,
1: baie dankie dat jy gekom het. Is daar iets anders wat jy wil vertel vir ons luisteraars buiten?
3: Ek het nog reerig, maar om te sê nie, maar ek kan maar net, soos my chomies, like, shout-out.
1: Right, hier, shout-out daar vir jou chomies.
3: Okay. Shout-out to Turbo, Wait and Sins, because Kilo Top staan nou, obvious, Young Bando. En nou die watte rappers, as jy soos Nylon, Ambisee Kirk, okay, Kido en S, Lil X is al wat ek kan sê.
1: Niks meisies en hy nie net.
3: Nee, niks meisies, is maar net ek hou van meisies, maar nie nog van meisies.
1: Nee, hulle is die deel van jou crew. Ja, ek verstaan. Baie dankie, Donatello Bota, Donza. Ons goed om jou te en alles van die beste vir jou.
3: Dat is reg.
1: En dankie dat jy speciaal geloop het van jou huis af.
3: Baie veer.
1: Baie veer. By die atelier, ek waardeer het rechtig hoor.
3: Baie
1: dankie. En alles in die beste heb je van Kerwel School. Cool Z, a teenager from KwaZulu-Natal, wrote a song and he performed it at Britain's Got Talent. He wrote and performed it for his friend, was tortured and was forced to leave South Africa back to the Republic of Congo. But after that, my conversation with Kayisile Jankies, a grade 10 girl, who won a speech competition and sees at the Eden Technical High School.
0: Because of xenophobia, I lost a friend. He wrote a letter, said he gotta leave, he doesn't feel safe, and said I love you with the end. I reminisce the good times that we had together, and all the time that we would spend. Let us all be one, look what we have become. Together we can conquer everything. I'm asking the Lord to make your blessings rain, so we can all see the light and be alright and stop the fight. It's cool, Zed on the mic, I write what I like to be right. A fight is a fight, I'm preaching very hard on this mic. I'm saying no to xenophobia, I am telling my story, and I don't really care, cause my story counts. How can you kill your own kind? What happened to Ubuntu, sincerity, and being kind? An eye for an eye makes the word blind. I know those words sounds familiar. No to xenophobia. I got a friend who I call a brother. He is from another country, but we still love one another. I felt tears in my eyes when he told me that his father died. All I said that he was fine, but I knew how he felt inside. Pain is really what he felt inside. I am appealing to the people of South Africa to reminisce before 1994. When we were in apartheid, they welcomed us, it opened doors. I don't know how you can kill and burn a brother and show no remorse. You may think what I'm saying is not cool, but I ain't trying to be cool. I'm trying to portray a message that's good. Put a burning fire over a brother, take an AK-47, they shoot, that's not good. So when my friend sent me the letter, said he has to leave, I feel like my world turned upside down. And this is how I responded to his letter. I said to him, I said, brother, brother, I know you see you within me, which means the aim in my life without you so empty. Don't leave, you're gonna drive me crazy. Every day send a message to say that you love me. Brother, brother, just know that I love you. Now there's xenophobia.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

And oh yes, that's my dream. Jouw stem in de paradijs, hier in FM. En als jij die klanken samen mee geniet, 060-505-2693 is ons WhatsApp nummer in die atelier. En die ook samen wil droom, mag je zo maken. Because I like dreaming, because dreaming can make you mine.

0: Dit is jouw Late Night Drive op hier in de FM, jouw stem in het paradijs. Samen bij Jason Stanley in jouw gezelschap. Bye bye, lekker om samen je te kan keren en geloof vertrouwen dat jij die klanken samen met mij geniet. Hier die tijd van die avond, dit is jouw Late Night Drive 10 tot 12. Elke dinsdag, woensdag en donderdag is ons in mekaarse gezelschap met die beste love songs en slow jams. Soos hierdie een van Puff Johnson en God Sent You. Voor dit was het die klanke van Cool in the Gang met God's Country. Kenny Nolan, but I like dreaming, cause dreaming can make you mine. Bye bye, welkom, indien jy nou eens geskakel is, lekker om jou deel te kan hê van vanaand se weergawe van die Late Night Drive op Eden FM. So my Jason Stanley, Dr. JS, your love doctor, saam met jou. Dit is Richard John Smith op Eden FM.
1: I chose you amongst so many other girls. You're so different, so very different.

0: life in the heart of the Garden Route.
1: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. You know I'm no
2: beginner. The show's in the paradise is Eden FM, 20 minutes over the ear van Jan Vier. En baie welkom saam jou te kan kuier. Baie baie dankie vir u wat saam kuier. Nou, Dederey en Heimne, ek hoop julle het 'n wonderlike aand. En julle het hierdie een aangevra, dis Kylie Minogue en Jason Donovan, especially for you op Eden FM.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM.
1: Dis jou laat nou program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, 3 minuten voor die eer van 12 uur, van my kant af, Jason Stanley, een prachtige aan vir u verder, in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Onthou ons is saam met u 24 ure dag, 7 dae 'n week. Vanaf 12 uur tot en met 5 uur môre oggend kan jy aansluit by ons musieklys en dan 5 tot 6 Carpe Diem vanuit ons atelier. Dis nou binne in Riversdal, Hessequa. Hulle kuier hierdie week saam met u. Van my kant af, 'n pragtige aand vir u verder. Bye bye.